Min nichte is al 15 jaar en wat dun als een glockenstrang. En moeder, wat mijn zuster is, is door over niet bang. Ze zegt, dat kun van ganz alleen. Hauptsak, ze is gezond. Ik vier damals ook zo dun. Huit weegt ze 200.

up, they go. An het hek hangen netten, voor de wand blikken high. An het

rentier, ik hef je tiet, maar frühstückte zo gegen time. Doe ik wat voor mijn zipperlein. Ik drink een keum op dat gezwak, en smuk je smal.

Ik ben een rentier, ik heb gratis, maar het frühstückte zo gegen time. Doe ik wat voor mijn zipperlein. Ik drink een keum op dat gezwak, en smuk je smal, een pip tobak.

eerst. De pieptobak heb ik de piepjes dunne snoet. Dat ziet u wel ganz anders uit. Dat hik en hak en al die zalm vertrekt zich met een